Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten de laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is Radio Pros. ProsFM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: activiteitenkalender.
1: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
5: Pros FM.
6: Radio Pros.
7: Jouw muziek.
8: Jouw radio.

0: Tour. De beste non-stop.
1: Weet je wat ons moeder onlangs zei?

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeere, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, bij straat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pro's. Jouw muziek, jouw radio.

maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij. En waar ik niet begrijpen kan,

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Goedemorgen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. En bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan en beide landen bevestigen het nieuws. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen morgen nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee, daar maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Jouw muziek, jouw radio.

0: Zo welkom, vrienden. Zaterdag 9 mei. Chris van Dijk op de radio met de Vroege Vogels. En alvast welkom in het programma hier bij Pros Radio. We gaan 2 uur lang gezellige muziek voor jullie draaien.
1: Wat als je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie, de gedachte aan een eitje bij het ontbijt, misschien wel een croissant, of zelfs 2. Dan zou het kunnen dat je nog droomt. FBI, open up! Er is namelijk maar 1 zekerheid. Op de radio is er al Chris van Dijk. Met Vroege Vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

Ja, dit waren Amber en Dylan. En dat voor te beginnen. Ja, het is gezellig hier op de radio. En het wordt nog gezelliger. Baggerhard en Rob de Nijs. Welkom. Goeiemorgen.

Athene, geboren voor geluk, maakt me wakker. Ja, het wordt tijd om stilaan wakker te worden. Hè. We gaan leuke muziek gaan draaien hier bij Pros. En mij dat met Chris van Dijk en zijn vroege vogels. André Hazes, senior, goedemorgen en welkom.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.

Ja, dit was Claire hè, en haar vreemde vogels. En dit is nog steeds het programma Vroege Vogels. Hè. Corina en Colorado River. Welkom hier op de radio. Chris van Dijk met Vroege Vogels tot

dit was Larissa, hè, en mijn favoriete Shanna. En die hele hoe je hebt, The Ladies Night. Welkom bij Proost.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet en zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes, aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon, broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet: gestoomde zalm, tomaat met grijze garnaaltjes, gerookte zalm met asperges, Zuiderse tonijnsla en krabsla, scampi met ananas en curry, gerookte heilbot, serranoham met meloen, gevarieerde vleesschotel, pasta salades, wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
3: Jouw muziek, jouw radio. In het weekend kan je bij Radio Pros vogels spotten. Vroege vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Met Chris van Dijk.
4: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
4: Kopje koffie?

Ja, dit was Martin Morero, hè? En In Mijn Hart, de Ebbenhouden Blues. We kennen hem. Wigbert, welkom vrienden, Vroege Vogels met Chris van Dijk op zaterdagmorgen, zaterdag 9 mei 2026.

Ja, Maarten Cox, hè, die had het over lekker, leuker met twee. Hè. Ja, ja, ja. Zomernachten, Bob Offenberg. Ik ben er straks terug na het tijd zijn van 8 uur. Tot straks.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninoven, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten de laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek.
3: Jouw radio.
4: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pro's.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè. Dit was Christophe en de Roos van jou en mij uit 2019. Sunny and Sunshine. Welkom in het tweede gedeelte met Chris van Dijk bij Proost Radio.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

Wim Lies op de radio, hè? Ja, twist maar mee, hè? Ja, het glaasje wijn. Patrick Sambels. Dit is Chris van Dijk met Vroege Vogels bij Pros Radio. Welkom, vrienden, en een hele goede morgen.

Ja, Frank van Damme, hè. We kennen hem wel, we kennen hem wel. Hij is heel vriend aan huis bij Pros Radio. Eenzaam en alleen. Deze nacht blijf ik bij jou. Jennifer Burton.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.
3: Het roodborstje, de zwaluw, onze huismus of zelfs de kou. Ben jij ook een vroege vogel? Dan is er bij Radio Pros op zaterdag en zondag van 7

met gesloten ogen, Theo Diepenbrock. En ja mensen, het zit erop, hè. Vroege vogels voor deze zaterdagmorgen 9 mei 2026. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's van een bijtradio. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via onze app. Zo, ik ben er morgen vroeg terug bij met een nieuwe versie van Vroege Vogels. Tot morgen!

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
1: Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
2: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht. En dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
1: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
1: Daarbij raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan en beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds, waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.
6: Radio Pros, ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.
7: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
8: Jantje Bakker.
6: Ontbijtradio.
7: Radio Pros. De radio die swingt vanuit Helderzijn. Radio Pros. 070 22 22 50. Dit

0: voel me vandaag toch wel zo echt vereerd. We hebben niemand minder dan Piet van Driessen. Piet van mij hier bij ons. Goedemorgen, Piet.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, dat is toch vroeg op deze zaterdag, hè?
1: Oh, nee, voor mij is het eigenlijk niet vroeg, want ik ben al wakker sinds 5 uur deze morgen.
0: Sinds 5 uur ben jij dus zo'n vroege vogel, zoals ze zeggen.
1: Ik ben een heel vroege vogel en mijn dag start natuurlijk met een heerlijke tas koffie. Maar vannacht heb ik eigenlijk een beetje moeilijk geslapen.
0: Waar je zo'n beetje zenuwachtig voor het programma misschien?
1: Het lag een beetje te kriebelen, want uiteindelijk, het is voor mij de eerste maal hier om bij het radio op zaterdag met jou. En ja, ik doe mijn programma in de week siesta. En ja, het is voor mij een beetje een speelvogeltje zijn.
0: Ja, voor de mensen thuis, ja, siesta. Wanneer doe je juist siesta hier bij radio?
1: Siesta is op, voor mij een part is dat op dinsdag en donderdag namiddag tussen 2 en 4. En natuurlijk ja, af en toe eens inspringen voor de andere collega, maar ja, ik sta er altijd alleen voor en ik moet het gezellig maken voor mijn eigen dan, maar nu ja.
0: Ja, het is voor mij een hele eer, vooral de eerste keer ook met u, Piet.
1: Dus we gaan niet vechten vandaag.
0: Nee, we gaan niet vechten, we gaan er een leuke boel van maken. Ja, de mensen die kunnen meewerken natuurlijk. Ze kunnen ons bellen en dat doen ze op het volgende nummer.
1: Dat is 070 22 22 50. En we hebben natuurlijk ook onze applicatie. Hè.
0: Ja, de Radio Pros app. We zijn mee met de tijd.
1: Ja. Ja. Als je het liever wil typen, dan doe je het langzaam. Maar wil je via de telefoon of wil je op de radio komen, dat kan ook. Hè. Dus we zijn er tot 1 uur of 12 zeker. Hè.
0: Ja, goedemorgen morgen. Het is ontbijtradio. We gaan er een feestje van maken, zoals we gezegd hadden. Hier is Cool in the Game, we gaan terug de tijd in met Celebration. Bel ons maar op 070 22 22 50, dan krijg je Piet aan de telefoon. Zeg maar eens hallo, dag Piet.

0: De beste radio is hier bij Radio Proost. Je hoort de classic met Sunshine Baby. Blijf dat rustig, maar de mensen kunnen hun groeten en verzoeken doorsturen. Piet.
1: Inderdaad, ons telefoonnummer is algemeen gekend, 70-22-22-50. Onze applicatie dus staat open. De taarten die liggen te wachten voor de mensen die ze komen afhalen. Dus kom maar langs, we gaan het gezellig maken.
0: We gaan hier een gezellige boel van maken. Dit is Sam Segers, mooie uren, mooie dromen.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

Radio Pros Ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Het rockgehalte ligt hoog hier in Ontbijt Radio. Ja, toen hadden we nog van die lange haren. Hè,
1: ja, ik had toch mijn spijkerjas aan.
0: Een spijkerjas?
1: Ken je dat?
0: Ja, ja, ik ken dat zeker.
1: Dat was een jeansjas zonder mouwen.
0: Mm-hmm.
1: Veel bedjes erop.
0: Ja, ja, meestal zo'n beetje uitgeraffeld zo.
1: Ze moesten weten van welke club dat je was.
0: Ja, ja, ja.
1: En op de rug, zo van die spijkers, je moest dat erin. En je kon een naam van een club meemaken. En dan gewoon omplooien. En vanachter een stukje stof op naaien, want anders had je wel een probleem. En natuurlijk,
0: hij had ook zo'n haardos, zo wat langer haardos. Toen was dat met de mode.
1: De lange haren, want we gaan straks nog een plaatje opzoeken en dat heeft er ook een beetje mee te maken. Ik heb dat deze morgen nog ontdekt. Maar wat we ook eens kunnen doen natuurlijk, is overlopen waar dat dit jaar allemaal ook te zien zijn. Dus vandaag was het onze verdeling van de taarten. 28 juli, dan zouden we op de Rommelmarkt in Wellen moeten zijn. 3 juli zijn we op de Steenbergconcerten in Erpenmeren. 5 juli Vlaanderenfeest in Haltert. 28 juli Steenbergcross Erpenmeren. En een datum die jullie zeker moeten in de agenda vrijhouden, dat is 12 september, onze spaghettiavond van Radio Pros.
0: Dus zeker was nog heel wat op de planning. Hou jullie agenda in het oog. Dat is ook zo'n ouwertje, hè?
1: En dit is ook een oude legende. Het Blankenbergen. Marva Nolet.
0: Ja, ons Marva. Met Oompla Papero.

0: zo voelen we ons eigenlijk wel een beetje vandaag. Ja, ultra-papere.
1: Inderdaad, ja. Dat heeft alles te maken met de zon, hè.
0: De zon en die taarten hier.
1: De temperaturen zijn er niet, maar de zon schijnt wel goed, hè.
0: Ja, ja, ja. Dat klopt. Dat is Marva met Umbra Papero, die smartlappen. Ja, ze doen het hem.
1: Het volgende nummertje vind ik wel ook een heel speciaal nummertje. Kortjes graag. Het is zo'n beetje uit de hippietijd. En het is natuurlijk van een zanger die nogal heel nonchalant leefde. En veel mensen denken als ze gewoon het lied horen dat het een Britse punker is. Maar dat is het niet.
0: Niets is minder waar.
1: Het is eigen werk hier uit België, uit Antwerpen. Deze van, zeg het,
0: Jan. Ferry Giergaard met Drunken Sailor. We gaan terug naar 66.

0: was een stadsgenoot van de Strangers.
1: Ja, het is een echt pareltje, hè,
0: Piet. Ja, het is een beetje folk, maar eigenlijk het type zelf, als je de foto ziet, was een echte punker.
1: Dat is genieten van de muziek hier in Ontbijt Radio. Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Inderdaad.
1: Shine, baby, shine. Van de Mountain Circus. Ja, zeker weten. Laat het ons zo weten met jouw groeten en verzoeken. Ja, je mag gerust gaan meezingen, hoor.

0: Dat wordt gesmaakt hier bij Radio Proost. Niet alleen de muziek, maar ook de taarten vandaag.
1: Inderdaad, we gaan onze collega's ook een beetje ondersteunen. Want Raf Vermoezen die stuurt ons een berichtje dat hij nog 3 plaatsen te doen heeft met zijn taarten. Hè?
0: Dus we zijn al goed op gang, hè, onze Raf.
1: Hij gaf ons ook een voorkeur van een plaatje voor te draaien. Ja, misschien gaat hem dat een beetje opkikken, dat plaatje.
0: Ja, laat ons hopen dat hij zijn vensters dan dicht houdt.
1: Voilà.
0: Want ik kan die taarten zullen nogal vliegen anders. Oké. Maar 3 taarten. Vol nog mee.
1: Voilà.
0: Rafje, als je luistert, ze voor u, man.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Bos FM.
4: De radio die swingt op 88.8 FM.
5: Ontbijtradio.

0: Ik kan me best voorstellen dat onze medewerkers nu daar op de baan toch wel even uitgestapt zijn om de polonaise te doen.
1: Inderdaad, ja, maar je moet er wel mee opletten, hè, als je op openbare weg zoiets doet, want ze kunnen denken dat het een Turkse trouw is.
0: Ja, maar bij een taartenlevering, met een paar taarten in je handen, ja, dat valt er wel minder op, Piet.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje de polonaise van deze tijd. Hè, deze...
0: Ja, wordt massaal aangevraagd, voilà, op diverse feesten, familiefeesten.
1: Maar die we nu gaan draaien... Dan gaan we terug in de tijd, nostalgie.
0: En och ja.
1: Zal zeker ook blijven bestaan.
0: Ja, dat is een pareltje, echt waar. Hoor eens.
1: The Kings.
0: Toen nog met echte instrumenten. Heb je...
1: Ja.

0: We worden teruggecapoteerd naar 1970.
1: De gouden periode, toen alles nog niet mechanisch was, want nu is het allemaal PC of het scheelt niet veel.
0: Allemaal
1: de
0: digitaal, ja. En dan was het, dan de Kings met Lola.
1: Voilà. De goede oude tijd uit de jaren 70. We hebben nog een verzoekje binnen, dus we krijgen al complimentjes, Jan.
0: Allee, dankjewel.
1: Jullie doen het goed, Jan en Piet. De taarten zijn heel lekker, dus er is ook al iemand die taarten heeft rondgevoerd, lees ik.
0: Ja, vooral duidelijk, we hebben ze niet zelf gebakken.
1: Nee. Bedankt aan de bakker die ze gebakken heeft.
0: Ja.
1: De groeten aan het volledige Prost-team. Een plaatje van Jannes, maar dat hadden we al gedraaid in het eerste uur. En hebben we geswitcht naar Willy Sommers, een aperoltje. En dat natuurlijk voor alle luisteraars van Radio Pros, ook luisteraars in Zonnehem, Dielbeek en dat natuurlijk van Gianni en Nicole.
0: Hier is Willy Sommers.

0: In het zomertje, ja, zo'n aperolje. Ik kus er wel, moet eerlijk zijn. Ik
1: ben daar niet zo zot van.
0: Nee, niet zo zot van. Ik kus wel zo'n aperolje.
1: Geef mij maar een goede trappist.
0: Nee. Dat is meteen toch wel een zwaarder kaliber.
1: Ja, ja. Ik drink graag een bruin trappistje.
0: Ja, ja. Dat weten we dan ook alweer. Dit is de Vega Boy. Shalala.

0: radio hier bij Pros. Venga Boys met Shalala.
1: Wat mij eigenlijk een beetje opvalt, John, dat is dat wij eigenlijk, we kennen elkaar een beetje van op radio, maar
0: ja, ja.
1: Wij halen zo'n beetje anekdotes naar boven.
0: Ja, van heel vroeger, toen we nog op de radio zaten.
1: Ja, de radio's die misschien niet meer bestaan, Pajottenland, Atlantis.
0: Ja, Atlantis, ja.
1: En we halen hier zo tussen de plaatjes door een beetje anekdotes op. En ja, het blijkt dat we uit hetzelfde hout een beetje gesneden zijn.
0: Hetzelfde hout betekent ook dat we een beetje ouder worden.
1: Ons telefoonnummer is 070-22-22. En natuurlijk, Eddy uit Assen heeft daar gebruik van gemaakt. Voor het hele Prosteam vroeg hij dus ook een plaatje aan. Een plaatje van de Kids.
0: Dat is een fantastische opname, dat is.
1: Voilà.
0: We zijn eens voorbeluisterd.
1: Voilà.
0: En we kregen echt zo de kriebeltjes terug van binnen.
1: Voilà.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopro's.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Radio Pro's ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pro's app of bel ons 070 22 22 50.

0: Tenminste, als er een keer zin is.
1: Ja, het is ook een artiest die zijn platenkast zal blijven openstaan. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ken je me nog dat ik eigenlijk, Jan, gedanst, een eerste dansje gedaan heb op een plaatje van Rob de Nijs. Het werd zomer. Ik was toen, was toen 15, 16 jaar.
0: Ja,
1: en mijn eerste liefje.
0: Ja, dat is algemeen bekend, maar dat was trouwens mijn openingsdans. Het werd zomer.
1: En dat was toen nog in de oude feesttent van een voetbalploeg. En de feesttent op het voetbalplein. De klapstoeltjes en de klaptafeltjes. Ja. En Rob de Nijs kwam er zingen. Ja.
0: En dat was je eerste liefje.
1: Ja.
0: Ik ga de microfoon dichtzetten. Daar wil ik wel een beetje meer over weten. Wat is er zo gebeurd in je eerste liefje?
1: Gaat dat nu weer eens niet aan?
0: Ja, verraad zeg, man. Ik dacht dat wel... Dikke vrienden aan het worden waren. De Gibson Brothers, we gaan terug de tijd in naar 79. Kiss Rabivida, hier bij Rijdenpos.

De Gibson Brothers uit 1979 met Que Será Mi Vida. Ja, daar gaat de telefoon. Ik heb nu de microfoon even dichtgezet, Piet. Ja, Christophe met Sweet Caroline. Dus je kan er gewoon bellen op 070 22 22 50. Ook als je ook sturen via de Radio Pro's app.

0: Christophe met Sweet Caroline. Ja, ik hoor onze Kevin zelf meezingen. Goedemorgen, Kevin.
1: Goedemorgen, Jan Bakker.
0: Ja, fijn je te horen, Kevin. En precies, de telefoon is toch wel beter als verleden week.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar ik zat in Sunterparks en er was een vreselijke ontvangst.
0: Ah, voilà. Daarmee zal het gebeurd zijn.
2: Geen goede wifi.
0: Ja, geen goede wifi.
1: Nee, maar ja, inderdaad. Dat is geen goede telefoonverbinding waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Ik ga niet op je telefoon steken, want anders moet je die nu in de vijver gaan gooien.
2: Vooral zat hem in het zwembad.
0: Was je aan het zwemmen misschien, Kevin?
1: Nee.
0: Maar oké, ja, ik ben blij dat het opgelost is.
1: Ja, ik ook eigenlijk, Jan Bakker. En ik ben blij van jou nog eens te horen, eigenlijk.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik heb hier Piet bij mij.
1: Piet, je hebt een nieuwe sidekick.
0: Ja, een nieuwe sidekick. Ja, dat is wel mooi gezegd, hè, Kevin. Een sidekick.
2: Hey?
0: Ja, ik voel me precies in een BV nu.
1: Ja. Kevin. En ja.
0: Wel, wie jullie de groetjes doen, Kevin?
1: En doet hij het een beetje goed, hè, Jan Bakker?
0: Wat blief?
1: Zie, doet hij het een beetje goed?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ah, we hebben het.
0: Sorry, durven iets anders zeggen. Dan Kevin, anders krijg ik hier een klop. Nee hoor, onze Piet. Ik doe het graag met je.
1: Piet, ja, oké. Zal wel. Dus dan moet ik dat omtaal voor de volgende keer, hè.
0: Ja. Maar volgende week, denk ik, is het hij die.
2: Ik ben terug de tweede zaterdag van de maand.
0: Voilà, hij weet het al beter dan ik, zie.
1: En wie komt er dan volgende week?
2: Heidi.
0: Een vrouwelijke gezelschap. Heidi. Ja.
1: Heidi. Oh, wauw. Knap. Dan moeten we zeker bellen.
0: Allee, vooruit, Kevin. Ik ga je niet binnenladen.
2: Kevin.
1: Ik had graag de groetjes gedaan, inderdaad.
0: Ja, zeg maar, hè. Ja.
1: Dus jou, voor Jan Bakker en Piet, uiteraard.
0: Dank u.
1: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
0: Ja.
1: En uiteraard ook voor Peter Schevers, maar moet ik hem niet vergeten.
0: Nee.
2: Die is er morgen niet, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar het is morgen moederdag, dus ik moet ergens naartoe, dus dat zal niet lukken, helaas.
0: Ah, ja. Dat begrijp ik wel. Ja.
1: Dus, en dan nog voor alle medewerkers van Radio Pros.
0: Dank u.
1: En dus ook nog voor Katrien en Amre, uiteraard.
0: Ja.
1: Ja, ik heb vernomen dat hij niet meer bij de radio is, maar misschien hoort het, hè?
0: Ja, dat zou wel kunnen, hè. Dat weet ik niet, hè.
1: Inderdaad. Ja. En ook nog voor Cindy, uiteraard.
0: Ja.
1: En trouwens, mensen kunnen ons gaan bellen nog altijd op die 070-22-2250.
0: Goed zo, Kevin.
2: Heb de eerste prijs gewonnen.
0: Ja.
1: Dus allemaal bellen naar de 070-22-2250 uiteraard voor onze favoriete plaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan dat ook doen uiteraard via onze app, uiteraard. Dat is de app via Radio Pros, uiteraard.
0: Ja, kruis een berichtje gaan sturen.
1: Inderdaad, en dan gaan we die plaat uiteraard ook gaan draaien, uiteraard. En dus die app kun je gaan downloaden door naar de App Store te gaan, uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je dat gewoon downloaden. Of natuurlijk, je kan ook luisteren via 38.8.
0: En je hebt een goede lesgoed geleerd.
1: Dat is de regio Brakel, niet over de

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Bros FM,
5: de radio met eigenheid.
6: Ontbijtradio.

0: De formatie Love met Troyen Horse. Bijna, ja, 11:30 geworden is zaterdag.
1: Nog een 35-tal minuutjes.
0: Dus ze kunnen nog steeds een beetje groeten, verzoeken, aanvragen.
1: Kan nog steeds 070-22-2250 of via onze Radio Pros applicatie, waar straks nog een verzoekje staat te wachten.
0: Ja, straks gaan we naar Spanje.
1: Dat is ver, hè.
0: Allee, vooruit. Het is korter bij de deur dan je denkt.
1: En het zal er warmer zijn ook, denk ik.
0: Lionel Richie is dit.
1: Dancing
0: on the ceiling.

0: Die grote hits uit gouden hitverleden, we laten ze vandaag weer klinken. Hier bij Rijden van Sluimwitsje met Dancing on the Ceiling.
1: We gaan heel ver met het volgende verzoekje. Gaan we naar Tenerife. En vandaar krijgen we een berichtje van Mark en Christian. Hallo Tenerife vrienden. Yvette en Stavros uit Willebroek vieren vanmiddag de 75e verjaardag van Yvette in de omgeving van Boom met een groot feest met familie en vrienden. En bij deze leeftijd kozen ze eentje van Bobby Prins. En het gebeurde toen. Dus speciaal van Mark en Christine uit Tenerife.
0: Hier is Bobby Prins. Het gebeurde toen.

0: Zanger en artiest dat nog steeds meedraait de dag van vandaag.
1: Het was gevraagd dus voor de 75ste verjaardag van Yvette door Mark en Christine uit Tenerife.
0: Bobby Brins met Het gebeurde toen. Toen is het gebeurd, ja, met gesloten ogen.
1: Ja.
0: Eddie Wally.

0: Mooie herinneringen aan deze plaat.
1: Moet het toegeven, het was een groot artiest, dan zei hij.
0: The Voice of Europe. Dus zo simpel is het. En ik zei het, ik heb er heel goede herinneringen aan. Toen ik een kleine jongen was, ging ik samen met mijn ouders mee naar Erfvelde, naar Dancing Cherie. Ja, dat was de zaak van Eddie Wally. En uiteindelijk moet je wel zeggen, het was een man die van alle markten thuis was.
1: Over markten gesproken, ja. Hij stond nog met zijn sacoche op de markt.
0: Ja, hij stond jaarlijks op de grote Oost-Vlaamse jaarmarkt in Sint-Lievenschouwdem. En de mensen kwamen gewoon naar zijn kraam om hem te zien. En terwijl probeerde hij toch aan de dames een jacoche te verkopen.
1: En zoals wij van jongere leeftijd waren, kwam hij op in de discotheken.
0: Maar voor de mensen die hem nog altijd genegen zijn, het is ook wel eens de moeite om naar Zelza te gaan, naar de begraafplaats. Hij dus samen met zijn vrouw Marietje begraaf ligt. En een heel, heel mooie zerk, echt waar. Trouwens, daar heb je ook van Paul Severs in Halle, daar we straks nog iets
1: gaan we straks nog even over hebben, over Paul Severs. Maar eerst deze van Michel Delpech.
0: Pour un flirt avec toi.
1: Dankjewel.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Nog zo'n dikke hit dat we grijs draaien in de jaren 80 gewend met zo'n week niet hebben. Before You Go Go.
1: Ja, dan weten we waar je naartoe gaat.
0: Ja, we hadden het daarnet al eventjes over Paul Severs en je hebt nog iets gevonden over die tentoonstelling.
1: Ja, dus de zanger Paul Severs die overleed dus in 2019 aan een hartaanval tijdens een fietstocht. En er is op dit ogenblik een tentoonstelling geopend in Halle. En daar zie je foto's, posters, jassen en gesigneerde platen van Paul. Je kan dit gaan bezoeken. Tot en met 6 september loopt deze tentoonstelling en die gaat door in het woonzorgcentrum Zonnighuis, waar de collectie tijdens de openingsuren te bewonderen is. En eveneens in datzelfde Halle vind je ook de gedenkplaats op de begraafplaats van Halle, waar Paul Severs natuurlijk zijn aandenking. Mooi. Het is iets klein, niet zo groot als die Wally, maar toch is de moeite waard.
0: Zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen.
1: Dus de fans van al die jaren die Paul nog aan het hart ligt bij die mensen, ja, is zeker de moeite waard om die tentoonstelling te gaan bekijken.
0: Hier is Paul Severs. Ik ben verliefd op jou.

0: heel wat muziek, heel wat platen van Paul Severs blijft toch wel in ons geheugen.
1: Ja, de mensen die verliefd zijn geworden, of die elkaar leren herkennen, hebben op het tijdperk van Paul Severs, dat zijn nu tachtigers. Daar ben ik 100% zeker van.
0: Ja, u hoorde Paul Severs met zijn hele grote hit toen, Ik ben verliefd op jou.
1: En natuurlijk hebben we ook nog al zijn andere mooie hits. We hebben nog een berichtje binnengekregen van José Buijsen uit Sint-Lievens-Schoutem. Een dorp dat me zeker niet onbekend is. En José die vroeg een plaatje aan van Sue Thompson. Norm.

0: Deze werd er nog aangevraagd, Sue Thompson, en dat met Norman.
1: Ja. Pieter, aangevraagd door José Buissen, dus uit Sint-Liebenschouten.
0: Ja, Piet Vermeer, dat is onze eerste keer samen. En ja, wat vond je zelf van?
1: Nee, het was leuk, Jan. Het was de eerste keer dat ik eigenlijk zo'n programma gedaan heb. Ja, het was een heel goed gevoel.
0: Is het voor herhaling vatbaar?
1: Ja, inderdaad, want ik heb, ik moet al mijn bezigheden al beginnen opslaan in de kalender. En volgens mijn kalender sta ik gepland voor 13 juni, de dag voor Vaderdag.
0: De dag voor Vaderdag. Oké, dan zien we zeker vast elkaar weer.
1: Ja, oké. Volgende week is het iemand anders van de collega's. Ja,
0: dan is het Heidi. Heidi komt.
1: Dan is het Heidi. Van Jan, bedankt. Het was zeer aangenaam en zeker voor herhaling vatbaar.
0: Tot heel binnenkort, Piet. En
1: tot
0: bedankt.
1: Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ja, graag tot onze persoonlijke programma's. Wat mij betreft dinsdag, siesta. En natuurlijk donderdag, vervanging Jo van Aalst. En natuurlijk in de namiddag ook terug, siesta.
0: Gaan we zeker luisteren. Aanstaande zaterdag ben ik er graag terug bij, na 12 uur.
1: Ja,
0: is Champion van Vlaanderen, hier bij Radio Pros. Bedankt Piet, tot de volgende keer.
1: Bedankt Jan, tot de volgende keer.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens een wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het universiteitsforum blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden. Vorige week dreigde de UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
2: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
1: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die kleiner dan anders, zegt Rusland-experte Caroline van Nuenen.
3: Er liepen minder militairen mee en het meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen nadan. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
1: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom erg strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni, de lessen zouden al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen, doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden. Maandag kans op buien bij 13 graden, dinsdag meestal droog.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemiddag.
6: Pros Radio.
7: Prettig weekend.
8: Het klinkt.
9: En het zingt misschien anders.
10: Middagradio.
11: Jumpy van Vlaanderen.

Ja, in de summertime zijn we nog niet, maar een sunny afternoon, dat gaan we wel beleven op deze zaterdag 9 mei in het moederdagweekend. De Kings waren niet in 1966 hier bij Radio Proste. Sunny afternoon temperaturen, die zitten zo rond een 20-21 graden, dat is zalig natuurlijk. Maar we moeten ervan genieten, want vanaf na het weekend is het weer al een pak minder. Meer erover straks in de weerupdate. Goedemiddag allemaal, ga je aan tafel, eet smakelijk en welkom hier bij Proste in de middagradio. Dank wel nog even aan Jan Bakker en Piet Vermeijer voor de afgelopen 3 uurtjes ontbijtradio. Ik neem u mee tot 2 uur met de weerupdate, maar we gaan ook een hitparade bekijken. We gaan een halve eeuw terug in de tijd. Het is niet dag op dag, we gaan naar 8 mei 1976. Toen was het een top 30. Eens kijken wat daar de hoogste nieuwkomer was, de sterkste stijger en de grootste verliezer. En tussendoor nog heel wat fijne muziek nu met Michael Jackson en Human Nature. Een hele goede middag. Welkom bij Proste.

0: Terug naar de jaren 70 met BZN en Don't Say Goodbye hier bij Radio Pro. 9 mei vandaag. Heel wat luisteraars komen hun taartjes ophalen die ze besteld hebben. En ik heb hier wat mensen bij mij in de studio, Jan, jonge gasten die geïnteresseerd waren om dat hier allemaal eens te komen bekijken. En Alexis die staat ook aan de microfoon. Goedemiddag, Alexis.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed met jou?
1: Ja, met jou.
0: Ja, prima. En je wou meekomen achter de taarten. En ondertussen is gluren hoe dat hier allemaal uitziet. Hè. Wat geeft dat nu van indruk?
1: Dat is supercool.
0: Supercool. Zijn ze nu thuis aan het luisteren, denk je?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, misschien aan het kijken. Dan moet je schuiven, dan kan mama je daar misschien wel...

0: Pak te leren, hè.
1: Oké dan.
0: Geniet van je weekend, hè, want het is weekend, het is mooi weer. Want maandag is het weer ja, school, maar het is ook minder. Het weer gaat weer naar beneden. Maar het goede nieuws is, de ijsheiligen die komen deze week. Heb je daar al over geleerd op school, over de ijsheiligen?
1: Nee, want we zijn geen katholieke school.
0: Ja, maar dat heeft niks te maken met katholiek. Hè. Dat heeft te maken met nog kans op vriezen. Dus en eenmaal die door zijn, zou het 's nachts niet meer vriezen. En dan, als de weermannen gelijk krijgen, zal de tweede helft van mei naar 25 graden gaan.
1: Oei.
0: Amai, dat is wel lekker, hè?
1: Ja, dat is ja, leuk.
0: En er komen een paar lange weekends aan met feestdagen. Dan is dat lekker genieten voor jullie, hè?
1: Ja.
0: Zeg, heb je soms zin in een favoriete plaat? Dan kijk eens of dat er in het systeem zit. Ja, nu verras ik jou een beetje, hè?
1: Larissa, met Kleine Vogel of zo.
0: Kleine Vogel, we hebben die daar net al gedraaid, maar dat is geen probleem. We gaan die daar even vlug bij halen. Dan kunnen we die gaan draaien voor jou. Larissa, waar staat ze hier? Voilà, en je mag ze zelf gaan aankondigen, zie.
1: Dit is Larissa met Kleine Vogel.
0: Alexis, fijn weekend, hè, jongen.
1: Dank.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat...

0: hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Bos FM.
3: De radio die swingt op 88.8 FM.
4: Middagradio.
5: U luistert naar Jampie van Vlaanderen.

Terug in het begin van de jaren 80 met Anita Meijer op deze zaterdagmiddag hier bij Proost met Why. Tell me why, vertel me waarom. Hè. Why, waarom, zeg maar waarom, kan je het ook een beetje gaan vertalen. Het is bijna 1:30. We gaan een nieuwe song brengen van een man die we al een tijdje kennen hier bij Radio Proost natuurlijk. Jordi Van Het heeft een prachtige nieuwe single uit. Niemand mag alleen zijn.

Het hit verleden van de Three Degrees, Giving Up, Giving In een weekend. Ja, is dat een toepasselijke plaat wel, een disco-klassieker van weleer. Vandaag gaan we naar die hitparade van een halve eeuw geleden eens kijken. Naar 8 mei 1976, de top 30 van toen natuurlijk. Wat was daar de hoogste nieuwkomer in die top 30? Wel, we vonden die terug op nummer 12. En dat is deze hier van Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme.

Het was ook terug naar de vinylperiode met Samantha Fox. Een dame die niet alleen met haar stem in de kijker sliep, zat nog andere troeven natuurlijk. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Op deze zaterdagmiddag, het is 20:20 geworden. De reclame zit er zo aan te komen. Maar ik dacht bij mezelf, hoe zou het nog zijn met Kim K? Je weet wel, de dame van Lila Lee. Haar doorbraak iets zoveel jaren geleden. Wel, de laatste 10 jaar is ze gekluisterd aan haar bed door medische problemen. Maar toch brengt ze nog nieuwe dingen uit en dat weten we minder goed in ons Vlaanderenlandje. Maar in het buitenland blijkbaar scoren die nieuwe dingen. En ik heb zo'n nieuwe song van haar klaarliggen die het goed doet in het buitenland richting de reclame Summer Again. Dit is Kim K.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

Voorbode van het album dat er zeer binnenkort aankomt van Aaron Blommaert uit Aalst. Zijn nieuwe single was dit samen met Zoe Livé, als ik het goed uitspreek, en Tranen van Goud. Wel een heel mooi nummer als je het mij vraagt. We zijn toegekomen aan nog wat nieuw werk dat we binnenkregen via onze vriend Rudolf. Dat is de nieuwe van Tom Dice, Dance So Long, Goodbye.

Als je de zon ziet, ja, dan mogen er ook wel al wat zonnige deuntjes in. Zoals deze Bailamos van Enrique Iglesias, die gisteren 51 is geworden, want geboren op 8 mei 1975. Het is 7 minuten voor 1, tijd voor een favoriete plaat. Voor onze Rudolf, maar ook voor Anja uiteraard. En Anja was akkoord met dit hier. Het nummertje zet hij er die, maar niet in de versie van Alain Delorme, maar mijn opgenomen versie.

Een favoriete plaat voor onze Rudolf Stevens en Anja daar ver in de Kempen. Deze versie van Set Hunter die ik zelf eens heb opgenomen dankzij Rudolf Stevens. We zijn rond in het eerste uurtje, maar we gaan nog eens even naar die praten van toen. Want we moesten nog op zoek gaan naar de sterkste stijger in die top 30 van 8 mei 1976, net een halve eeuw geleden. Wel in een tweede week notering was dat Jack Jersey, die steeg van 27 naar 19 met dit Me and Bobby McGee.

0: Innova.
1: Pulse FM.
2: Radio Pulse.
0: Jouw muziek. Jouw radio. Radio Pulse activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is
7: 100% Weekend. Radio Pros, middagradio.
8: Jampi van Vlaanderen.
9: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Het is met deze song dat we de Pasadena's leren kennen, heel wat jaren terug in het verleden natuurlijk. Tribute Ride On, het is 5:05, welkom in het tweede uurtje van de middagradio hier bij PROS 88.8 FM voor de Vlaamse Ardennen, maar ook DAB Plus, Vlaams-Brabant of gewoon wereldwijd via onze website radiopros.be. En dan kan je zelfs binnengluren in onze studio. In die tweede uurtje gaan we nog even naar die hitparade van toen, 1976, om naar de grootste verliezer op zoek te gaan. En ik denk dat we daar meerdere gaan moeten draaien, want ik zag al een paar keer min 10 in die top 30 van toen, dus die komen er straks aan. En uiteraard ja, zijn we benieuwd wat er op nummer 1 stond toen, hè. Op 8 mei 1976. Binnen een weekje is het weer het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar mochten we het Sebastian gaan met Strobe Light. Ditmaal is het een inzending via de RTBF, maar Red Sebastian die heeft net een nieuwe song uit. Champion.

Rock. Zij mocht ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Beetje nog met de kniezwengel. Je t'adore, Kate Ryan. Dit was even een andere van haar. Comment te dire adieu. En daarvoor was er de allernieuwste van Red Sebastian, Champion. Leuk melodietje dat wel goed zou gepast hebben in het Eurovisie Songfestival. Dat moeten we wel even toegeven. Tijd nu voor een nieuwe song. De nieuwe van Gary Hager. Beter dan goed.

Mei 1976 van 19 naar 29. En Julio Iglesias die daalde van 18 naar 28 met het nummer Quiero. Je hoort ze beiden non-stop na elkaar met reclame ertussenin. Maar we beginnen met Julio Iglesias. MUZIEK

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Jouw muziek.
3: Jouw radio.
4: Middagradio.
5: Jampie

De twee grootste dalers in de hitparade van 8 mei 1976 waren dit achter elkaar. Je hoorde net voor de reclame Julio Iglesias met Quiero en deze Slick Forever and Ever. Beide 10 plaatsen achteruit, de ene van 18 naar 28 en de andere van 19 naar 29. En dan is het nu weer tijd voor een nieuwe song hier bij ons bij Radio Pros op de 88.8 voor de Vlaamse Ardennen en DAB+, als ook via radiopros.be, want Yves Segers heeft een nieuwe uit. Een hit in 2003 voor Wim Soutaar, nu echt in een nieuw kleedje, een zomerskleedje gestoken door Yves Segers. Allemaal.

0: 3 minuten over half 2 geworden met The Love Unlimited. Ja, zo'n leuke weekendplaat. I'm so glad I'm woman. Kan je lekker een boogie op dansen. Wie weet ga je dat vanavond op een of ander feestje gaan doen. Hè. Maar ik zei 3 minuten over half 2, dus is het de hoogste tijd voor dit.
1: Het weerbericht.
0: Ja, de weerupdate. Een zuidoostelijke luchtstroming zorgt voor een zeer zacht weekend. Het weerbeeld is prima met afwisselend zon en bewolkte momenten en temperaturen rond 18 graden aan zee voor deze regio en 20, 21 graden. Morgenavond dan gaat de bewolking wel toenemen en volgen er enkele regen- en onweersbuien, maar volgens onze weerman Erwin gaan die zich vooral concentreren ten oosten van Sambre en Maas en mogelijk tot de regio Brussel komen. In grote delen van Vlaanderen zal het dus meestal droog blijven. Maandag, dat is een andere zaak. Maandag krijgen we met een totaal andere luchtsoort te maken. De wind krimpt immers van het warme zuidoosten naar het vele koelere noorden. Vaak is het droog met afwisselend zon en wolken. En tussendoor ontstaat er ook een lichte bui bij nog hooguit 14 graden. De rest van de week verloopt kil en lichtwisselvallig. Naast zon en wolken ontstaat er soms een bui bij kille temperaturen rond 15 graden. Bij momenten waait er ook een matig tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest. De gevoelstemperatuur komt daar door nog enkele graden lager te liggen. En ook nog even meegeven dat de komende week ook de ijsheiligen langskomen. En laten we hopen, eenmaal die door zijn, wel dat het dan allemaal een beetje in de goede richting gaat gaan. Tijd nu om naar de Noorderburen te gaan met een song van een jaar of 5 geleden. Maar wat een pracht van een nummer is dit. Jeroen van der Boom, Vriend voor altijd.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krapsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
6: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
7: In de ruimtebom.
6: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
7: Radiobakken. Hij ook die kapot, hè?
6: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
8: Gempie van Vlaanderen.

0: Ja, we zullen ze ook nooit vergeten, hè, deze Olivia Newton-John, onze lijfje, zo ze ook noemen. Hopeless Dearly Voted to You. We zijn bijna rond, het is 10 minuten voor 2 geworden. Maar voor we afsluiten en plaatsmaken voor Cindy, die eraan komt met Studio NL, hebben we nog even de nieuwe van Wim Leys. En dat is niet zoals de titel het zou laten blijken, Franstalig, maar wel Nederlandstalig. Een bewerking van Les Sunlight des Tropiques. Viens danser, de nieuwe Wim Leys.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Le Sunlight des Tropiques in een Vlaamstalig kleedje gestoken door Wim Leijs uit de buurt hier natuurlijk met Viens Danser. We zijn er mee rond in deze middagradio van zaterdag 9 mei. Bedankt om te luisteren, maken nog een zeer fijne namiddag van zometeen met Cindy natuurlijk en Studio NL en de collega's die er nog aankomen in het moederdagweekend. En vergeet mama morgen niet in de bloemetjes te zetten, tenzij je al een ander cadeau hebt gekocht, dan hoeven de bloemetjes misschien niet, maar het mag altijd wel natuurlijk. Wij gaan afronden met de nummer 1 uit de hitparade van 8 mei 1976, halve eeuw geleden. Het was een derde week op nummer 1, want het was een zittenblijver. Had allemaal te maken met het Eurovisie Songfestival ook. En het stond in totaal 5 weken op nummer 1. We hebben het over The Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Geniet van het weekend. Volgende week zaterdag zijn we weer op de afspraak. We hebben nog een duet, zometeen voor jullie ook, van Viltura en Bonnie Sinclair. Gelukkig samen. Fijne namiddag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.

wolken komen. De zon die ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand

En dat was Macalanzo met Viva Cerveza. En ja, u hoort, we zijn er terug bij voor Studio NL. En dit vandaag, en het is vandaag 9 mei. En morgen is het dus Moedertjesdag. En we gaan vandaag verder met Jan Buitens en Leef

Jan Watens met Leef. En we kregen een verzoekje binnen van Molly. En ze vroeg om deze te draaien van Grattamen. De straat is zijn woning. MUZIEK

0: Gratamen met de straat is zijn woning. En we gaan naar Marco Borsato met Rood. En dat werd aangevraagd door Chris voor zijn mama.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Marco Borsato met Rood. En onze volgende is Guus Meeuwis en Van Gant. En deze is in Leuven geschreven, namelijk Het is een nacht. Toen hij aan het studeren was in Leuven.

0: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
1: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Lindsay met Ik lig nog steeds van jou te dromen. En de volgende werd aangevraagd door Nadine uit Hekelhem. En ze vroeg voor onze mama's, dus zowel voor haar mama als mijn mama's, als mijn mama en Pieter van Banden en natuurlijk ook Victor niet te vergeten. Jou herken ik met gesloten ogen. Eddie Wally.

En die Wally, jou herken ik met gesloten ogen. En we gaan naar Wesley en vader Abraham met het moederlied. Dit vind ik een van de mooiste moederdagliedjes eigenlijk.

0: Wesley en vader Abraham met het moederlied. En Johnny, die heeft het over de mooiste dag is moederdag. En die komt eraan, maar eerst een blokje reclame.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475-817-608.
5: Studio NL, Cindy De Koman.
0: En zoals ik reeds zei, Johnny met de mooiste dag is moederdag. En dat werd aangevraagd door Johan en Freda voor alle moeders en grootmoeders. MUZIEK

mooiste dag is Moederdag. En we kregen een verzoekje binnen. Gelieve, voor mijn moeder, haar moederdag, een plaat van Bobby Prins. En dat komt allemaal vanwege Danny de Koman, mijn neef dus. En hij vroeg deze... Het gebeurde toen...

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pro's via radiopro's.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.

Gerard Joling heeft zijn nieuwe nummer Mama, waar ben je nou? Uitgebracht, een persoonlijke ode aan zijn moeder, Jannie Joling. Zij overleed in 2022 op 92-jarige leeftijd. De titel zegt eigenlijk al genoeg. Het lied voelt als een vraag die je niet per se hardop zegt, maar die wel blijft rondgangen op momenten dat het leven doorgaat. En juist daarom raakt het. Het is niet groot aangezet, maar herkenbaar in zijn eenvoud. Erik van Eijgen, ticket naar Eden.

Erik van Eyghem met Ticket naar Eden. Ja, het is wel begrafenismuziek, maar ja, ik vind dat mooie muziek. Dus ik kan er ook niet aan doen. En we gaan naar Doran en jij bent alles.

Doran. Man, wat kan die man zingen? En dat had jij een stem toen. En we gaan naar Yves Segers met Rot jij maar op. Yeah.

Op wie zou dat zijn? Rot jij maar op. En dat allemaal met Yves Segers. En gisteren heb ik iets beloofd. En meestal als ik iets beloof, dan doe ik het ook. Dus deze is speciaal voor Nadine.

0: En ondertussen is het weer 20 na het uur, dus wij moeten een blokje reclame draaien. Maar we hebben ook nog een verzoekje binnen. Dag Cindy, graag het plaatje Ik hou alleen van jou van Rob de Nijs in duet met Martin. Bedankt en groetjes van Linda en Gerrit. En die komt eraan, maar eerst dus het beloofde blokje.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
1: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: corso, fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

La Lottonanza en dat allemaal met James Iotti. En we kregen nog een verzoekje binnen en dat van mij Celeste. En zij vroeg, goeie namiddag, heb je deze nog? Kon ik maar even bij je zijn? En dat allemaal van Gordon. En natuurlijk hebben we deze. Dank u, groetjes. En dat komt van mij Celeste. Voilà, hier komt ze. Speciaal voor jou.

Gordon, kon ik maar even bij je zijn. En Gino Meerschout, jij vroeg ook een plaatje aan, want dag Cindy, is het mogelijk Canyon te draaien met Als ik maar bij jou ben, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio PROS. En natuurlijk kan dat. Hier komt Canyon.

0: Na de reclame komt Amper en Dylan, de zoon van Wendy van Wanten natuurlijk, met Je bent er nog, maar eerst dit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Jouw muziek, jouw radio.
1: Lingerlingam, maar dan in het Nederlands. Kijk mij eens aan, Cliff Riley.

Rilly. En morgen gaan we natuurlijk verder op Moederdag. Maar dit gedichtje wil ik toch nog zeggen. Fijne Moederdag in de hemel. Een moeder is iemand die je lief hebt zonder dat daar woorden voor nodig zijn. En dat klopt helemaal. En we gaan er bijna uit, maar nog even Jordi van het Niemand Mag Alleen Zijn.

Jordi van het Niemand Mag Alleen Zijn. En we hebben er nog een paar. Komt toch gauw weer terug van John Horton. En dit werd nog aangevraagd natuurlijk. En daarmee zitten we in 1974. Amai, toen was ik maar 1 jaar oud. Sherio van Justin de Wild, die komt er ook nog aan. En ik denk dat mijn tijd er dan ver zal opzitten. En als het nog kan, eerst een cappuccino van Joe Valley. Maar ik weet niet of die er nog door kan. In ieder geval, bedankt voor te luisteren en morgen zeker en vast luisteren. Want ik heb een paar meldingen te doen. En we gaan er dan, we zijn er dan van 18 tot 21 uur. En ik zou zeggen, bedankt voor te luisteren en bedankt voor te luisteren. En wees vooral lief voor elkaar. Bye.

0: naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.
1: En veel plezier met onze Jo.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
5: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
4: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goedemiddag.

0: Die jaren 80 waren toch zo prachtig, hè? Het 1988 kwam deze van Womack & Womack en Teardrops.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ziezo, beste vrienden. Zaterdag namiddag 8 over 4 geworden. Nog even onze voorgaande collega uitzwaaien. Dat was Cindy de Kooman. En die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. En ja, zaterdag namiddag, je weet wat dat betekent. We gaan dansen, dansen, dansen en nog eens dansen. Want denk eraan, bewegen is en blijft gezond. En we gaan dat in dit uur doen, samen met Bob Sinclair. Ik heb ook Eros Ramazzotti meegebracht voor jou. Ook Shakira is erbij. En nog een heleboel meer. Dat in het eerste uur van Dansbaar natuurlijk. Hier bij Radio Pros, Radio Pros 88.8, radiopros.be, via de app van de radio, DAB+, in Vlaams-Brabant en nog zoveel meer. Komt u er pas bij, dit is hem en hou hem erop. Radio Pros, Dansbaar, een heel goede middag allemaal.

geweldige stemmen bij elkaar, hè? Tof duo, deze twee. Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting for me. Gewoon weg, blijven wachten. Zometeen nog een prachtvallend duo. Ik heb voor jou Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Nou, deze van Fleetwood Mac. Don't stop.

0: eerlijk gezegd, ik blijf het gewoon een formidabele plaat vinden. Ook al heel wat jaren geleden. Deze van Dolly Parton, samen met Kenny Rogers. Islands in the Straits. Hou je oren bij ons, want zometeen de Kiki D-Band.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.

I've got the music in me. Hè? Waarom niet? Het is zaterdag. I got to feel the beats. Heel tof plaat. Deze van de Kiki D-Band. And I've got the music in me. Zometeen de jaren 80 met Buster Poindexter en Hit the Road Jack. Maar eens nog even terugblikken naar de jaren 60. Deze van CCR. Dit is Suzy Q.

Het is een van die platen waarvan je kan zeggen, hè, je kan erop dansen, je kan erop meezingen. Kortom, je wordt er gewoonweg vrolijk van op een stralende zonnige zaterdagmiddag zoals deze. Buster Poindexter was dit. En Hit the Road Jack.

0: to let you know.
1: En nog één keer.
0: You wanna make it.
1: Flossy, één van die onvergetelijke platen. Uit de tijd van de vijven, feestjes, parties, noem maar op. Deze van In Excess. Need you tonight. Niet alleen tonight, hè, maar ook overdag. Ja. Dit is een van die krakplaten uit de zomerperiode van 1984. Ik heb het over deze van Ryan Paris. Dit is in mijn Dolce Vita. Heel zonnig.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: I like to move it, move it.
3: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

Flassy. Het is gewoon weg omdat het moet kunnen op een zaterdag namiddag. En zeker vast in een programma dat dansbaar heet. Bob Sinclair was het. En Rock This Party. En dit is natuurlijk een heel andere koek op jouw radio. Waka waka. Dit is Shakira.

0: perfecte dansplaten.
1: Ja.
0: Vind ik persoonlijk toch. Deze van Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Zometeen een pracht van een slauw hier op jouw radio van Century en Love Why. Maar eerst nog even deze op jou loslaten. The Cousins en Killiwatch.
2: Killiwatch.

echte kippenvelplaat, hè? Days of Century en Lover Why. Iets van 5 uur geworden. Zometeen na de 5 uur zijn we terug bij jou met heel wat leuke dansplaten. Dus ik zou zeggen, blijf genieten. En je krijgt ze er vooral gratis bovenop. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Prison blijft gewoon geweldig. Hey. Deze van Elton John samen met Dua Lipa en Goldheart.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Flossie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Het is zo'n 5 minuten over de klok van 5 uur geworden. Zaterdag namiddag. Allee, ja, zaterdagavond. Na 5 uur is het avond. Maar de zon schijnt nog altijd. Wij zijn er nog altijd bij tot 6 uur. Met de allerbeste en de allerleukste dansplaten. In dit uur, zoals we weten, na 5 uur. Al remmen los, gaspedaal in. Rock, slow, disco. Half 6. Zotstukken dansplaats. En nog zoveel meer.
2: Nou ja,
0: ik ben er klaar voor. Ik hoop jij daar ook aan de andere kant. En misschien zijn jullie met z'n twee of met meerdere om te gaan dansen. Maar ik ben hier helemaal alleen in de studio. Dus ik

heel wat jaren geleden was dit al een ferme, vette plaats voor Billy Idol. En nadien zei de Walter, ik ga dat beter doen in het Nederlands. Samen met mijn kleuners. Ik dans wel met mezelf. Zometeen een heel zomerse plaat hier op jouw radio. Van Matthew Wilder. Break my strides. Maar is nog hier.

zonnig plaat toch, hè? Klinkt heel zomers. Deze van Matthew Wilder. Zit jij op een of ander terrasje te genieten van de radio met een dikke cocktail in hand? Wil ik zal zeggen, blijven verder genieten. En we gaan dat nu doen met een pracht van een slaal uit 1968. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder

0: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
0: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Pas, goeie avond.
4: Van 4 tot 6, de meest dansbare muziek.
5: Ladies and gentlemen,
4: dit is Dansbaar met Jo van Brabant.

Oeh, wat shaken. Kan zeker en vast geen kwaad. Is altijd goed voor de cholesterol. Hè? Jive Bunny samen met de Master Mixer. That's the way I like. Ziezo, 5:30 geworden. We zijn eraan toegekomen. Zal stukje dansplaat voor vandaag. En voor alle duidelijkheid. Dit is een plaat die helemaal niet over mij gaat, hè.

0: En voor je het weet.
1: Nog één keer, hè.
2: Nog één keer.
0: Maak ik ze snel verleid.
1: En dat is genoeg geweest. Ja.
0: Hey Trut.
1: Zie je wel. Ah, die mag dat allemaal zeggen tegen de vrouwen. En ik mag dat helemaal niet. Ik vind dat niet mooi. Hey Trut, was dit van Rob van Aal. En we gaan even uitblazen nu. Op deze romantische slaal. Dit zijn Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: I like to move it, move it.
1: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

ja, de jaren 70 waren van hun, hè. Met, was dit, met Tiger Feet. Zometeen de jaren 80 met Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling. Maar eerst nog even het stof uit jouw speakers blazen. Met deze van Lenny Kravitz.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

Oh, what a feeling. Dancing on the ceiling. Moet gewoon weg kunnen op een zaterdagavond. Hè. Iets voor 6 uur geworden. Amai, dansbaar zit erop. Zit er gewoon op. Ja. Maar niet getreurd. Zometeen is er onze collega Johnny Johnson. En die neemt je mee tot 1:08 vanavond in zijn Radio Pros Muziekcafé. En ik ga er vandaag uit met een stokoude radiotune. Altijd leuk om eens te horen, hè? Vind je niet? Ja. Plassi, bedankt om het luisteren. Maak er nog een heel fijn weekend van. Hou het zonnig. Ga je de baan op vanavond. Doe het rustig aan. Hou het veilig. En vooral, je weet het, hè? Niet te veel zuipen, hè? Tot volgende week. Ciao.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal, zegt de burgemeester Bart Laremans.
4: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magaziniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
3: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. Intussen is er sprake van vier Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden, eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De vier hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Storck werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. De match wordt gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En blijft fris bij 12 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek,
7: jouw radio.
8: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
9: Wie is daar?
10: Johnny Johnson. Yeah.

onze goede vriend Shaggy, die we nog allemaal kennen van Oh Carolina en zoveel meer. Vrienden, het is zaterdag 9 mei 2026. We bedanken alvast de voorgaande collega. En hier ben ik weer met het Muziekcafé.

Een paar maanden geleden stond hij bij ons nog op het podium samen met Danny de Rover in de Dubbel Danny Show. Deze Danny Fabri en de Juniors en de tent staat helemaal op zijn kop. En dat gaan we dan ook proberen op deze zaterdag. Er mag geswingd, er mag gedanst, er mag wat gedronken worden. Dit is tenslotte het muziekcafé. En dat vandaag tot 8 uur. Hier zijn de Trance.

Het is zaterdag, dus er mag wat afgeswingd worden. Dat deden we met Dimitri Vegas en Brennan Hart. En uiteraard was er ook onze goede vriend Like Mike er nog bij. Je weet het, in het weekend mag er ook wat rustig gedanst worden. Een beetje profiteren, zoals deze plaat van Johnny Mac.

0: verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Roos Muziek Café.
2: Jouw muziek.
1: Avanté.

De originele kwam uit 1956, alsjeblieft. Toen draaide de Locomotions uit 2009 en de Hakkelbak. En hier is Bart Kuil.

En als het een volle maan is, heb ik meestal wat last om te slapen. Deze keer niet, want het was Bart Keil die zong voor ons. En het is volle maan vannacht. Dit is een van de meest gedraaide platen hier op de radio.

En het is een echte meezinger geworden, deze nieuwe Bruno Mars. En I Just Might. Iedereen draait ze hier op onze radio. Als je deze plaat hoort, dan denk je meteen aan vakantie. Ja, we zijn de maand mei. We hebben nog een maand of twee voor de grote vakantie begint voor iedereen. Hier is Fantastiek. En we gaan samen naar de Costa Blanca.

een instant vakantiegevoel geeft je dit. Dit waren de heren en dames van Fantastiek uit Nederland en de Costa Blanca. Laat er ons nog eentje bij doen. Hier zijn de Vengeboys.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: Johnny Johnson,

Je hoort deze man regelmatig in mijn programma's. Dit was Gerard Joling en Liefje, een van zijn recentste singles. Terug wat rust brengen in het programma gaan we doen nu met een fantastische groep. Hier is Hearts and Alone.

een absoluut dikke hitsingle voor deze band Heart. En dat met Alone. Binnenkort is er weer Made in the USA. Dat betekent een beetje country op de radio. We doen dat iedere maand trouwens één keer. Deze kan er beslist ook nog bij. Hier is Dolly Parton en Baby I'm Burnin'.

Deze artiest heeft een enorm hoog zangbereik. Dit was Adele en Set Fire to the Rain. Vrienden, we gaan deel 1 wat afsluiten. We gaan alles wat opruimen. We komen zo meteen terug met deel 2 van ons Muziekcafé.

0: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
1: Hello party people. This is your captain, Schoenchef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.
4: Welkom in het Radio Pro's Muziekcafé.

We vloegen er meteen in deel 2 met deze Two Fabiola en The Magic Flight. Vrienden, welkom bij Radio Pros en in deel 2 van ons muziekcafé.

0: Dit was een van de betere hits in alle discotheken in de jaren 80. Paradiso en Vamos a la Discoteca. Even terug naar Belgeland. Hier is Smoke.
1: Ros Muziek Café. Jouw muziek. Avanté.

een zeer aangename kerel en een zeer leuke jongen, deze Philip Dazen met zijn band Swoop en dansen in de discotheek. Het is vandaag zaterdag, we zijn vandaag allemaal op pad geweest om de lekkere taartjes bij jullie te brengen. Hopelijk hebben ze al een beetje gesmaakt. Even terug naar Frankrijk, hier is Pierre Bachelet.

0: maakte vooral furore in de jaren 80 en dat in Frankrijk en Denemarken. Was trouwens een heel goede vriend en producer van een Johnny Hallyday. Je hoorde hem met Vent An. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje van Ike en Tina Turner. Maar vergis je niet, dit is een echte rock'n'roller. Hier is Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds

Amazing platen zoals deze hoor je in de week ook trouwens in mijn programma Meezingers op de werkvloer. Elke keer weer tussen 9 en 11 uur. Deze hoor je wel eens regelmatig. En dit waren de dames van Love and He's Such a Casanova. Nog zo'n echte amazing plaat. Dit is weliswaar een cover gebracht door Coco Junior.

0: Ze heeft maar één single gemaakt, maar meteen een schot in de roos deze Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Vrienden, als je nu pas afstemt, welkom bij Radio Pros in het programma Het Muziekcafé. Iedere zaterdag trouwens tussen 6 en 8 uur. Rust brengen doen we ook altijd in ons programma. Zeker op een zaterdag waar iedereen eens mag gaan dansen, gaan slowen en liefhebben. Terug naar Nederland met de absolute nummer 1. Hier is André Hazes.
1: Wij

André Hazes met een van zijn mooiste singles ooit gemaakt. En dit ging over kleine jongen. Geen zaterdag zonder halve dans. En dat doen we vandaag met deze krachtbatser. Speciaal op verzoek. Hier is Kenny Rogers. Late.

0: You're my lady, and I love you.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

de inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Het Radio Pros Muziekcafé. Kom op!

Dit kwam weer uit 2003, de Summer Jam, The Underdog Project. Welkom bij Radio Pros in ons muziekcafé. Er is altijd wel ergens een feestje bij ons. In ons café is dat iedere zaterdag trouwens. En het is hier heel warm. Vraag het maar aan Arrow. Feeling Hot

En het zweet loopt hier gewoon van de toog. Maar ja, het kan ook champagne zijn, wie weet. Ja, het is weekend, hè, dus de mensen mogen zich amuseren. En wat denk je, gaan we nog een feestje bouwen? We gaan dat doen met de gebroeders Co, uiteraard.

En voor de gelegenheid heb ik mijn jukebox eens een keer meegebracht uit de studio's. Dit was Paul Anka en Tonight My Love. Tonight als afsluiter van ons programma Het Muziekcafé. Vrienden, bedankt om te luisteren. Zometeen heel veel plezier met alle komende collega's. Ik ben er morgen weer. Bedankt en nog een fijn weekend. Lichtje.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.

Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent en Zeeland als figurante achter in het

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros, goeie avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio. Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Met Pros, de nacht door.